Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.

0: Wel, het was dan vandaag top 20. Dus die Focus Logic top 20 volgende zaterdag. Maak ons weer zo tussen 3 en 5 namiddag. En dank je voor die samenkeer. En ja, doordat die top 20 zal ook beschikbaar wees, niet hierna op die digitale platform Spotify. Ik zal hem voor jou beschikbaar stellen daar. Als je sukkel om te krijgen, stuur maar net voor mijn e-post. Of ieder, mag het maar ieder WhatsApp en herleer. En dan zal ik voor je schakel geven, zodat je hem kan gaan zoeken. Als je hem niet krijgt. Dus die Focus Logic top 20. Hier op Hardies FM. Hij gaat nou voor jou beschikbaar gesteld worden. Zo ja, en dan vanaf maandag kun je weer beginnen stemmen op ons webteiste. Bij www.hardiesfm.com. Je krijgt 3 stemmen per dag. Zo ja, wat die top 20 aan betreft is het groetnis voor nu. Want ook dat ons op sociale media tegen maandag voor jou op hoogte gaan brengen van hoe die dingen verlopen, zaken verlopen die zaterdag. Wie was die beste presteerder en presteerders? Dat zal als aangekondigd worden op ons sociale media. Maar van nu in hierdie programma is het groet tijd. Tot volgende week in zaterdag. Groetnis en mooi blij.
1: Al gehoor van die nieuwe sakehardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nieuwe centrum waar architectuur en kuns mekaar complementeer. Welkom bij de Handelspost, jouw eenstop besigheidshub in Harties. Centraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied de Handelspost een moderne centrum met sonkrag, baie voordele en een wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dynamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Welkom in jou. Zaterdag die 27 juni. Kan je een goede tijd gaan zoeken voorbij. Wel, die laatste zaterdag van juni. En ons creo partijtje in die gang. Of ons jeno vierkje aangesteken. Zoals sommige mensen reeds gedoen hebben. Daar in Albertonse wereld. Dan kan je samenkeer. Ons brengt het naar jou toe. Die geest van die zaterdag aan. Vanavond, boerenopskop, ga ik wegval met een speellijst wat aangestuurd is naar mij toe van Arthur Maarten Lambrecht. Arthur Lambrecht, wat gezegd, hier is lekker muziek voor die mensen. Nou ja, er sluit in muziek van Henny de Bruin, die Klipwerk Boerenorkest, hier is die Kaniwaris Dansorkest. Ik zie ook dat ons die venterkie ziet tussenin. Ja, dus van die mensen. Nico Karstens is hier, onder andere Zak van die Kerk. En ik zie net zomaar Bochumer voedsel ook ingewerkt van David Kramer. Je gaat hem horen. Bosveld Boeren is die speellijst zijn naam. Wel, dat is wat volgende gaan wees. Ik ga net daarna een beetje met jou gezels weer. Ons boerenmuziekprogramma is tot en met 6 uur vanavond. Maak het de aantekening, dus tot 6 uur toe. Ons vat jullie hier tot dan. Ik hoop je gaan het genieten vanavond. Boeren op Skop Sammerdijn. Hier op jouw gunsteling radiostatie. Ons valt zo weg met iedereen van Henny de Bruin en die gitaarkerels, Bosveld Gitaren.

Nou, nee, lekker muziek van aan, lekker boerenmuziek van aan om jouw partij in gang te krijgen. Die spel is hier wat ons gaat het van Arthur Martin Lambrecht. Hier bij Boeren op Schop Samedijn. Ik hoop je geniet jouw zaterhand. Felix, het wil het weet. Absoluut die rechte ding voor jullie zaterhand is een Boeren op Schop. Dus je van zes uur vanavond af kan je boodschappen insturen. Verzoek is als je iets voor iemand wil zeggen. Dan kan een mooie boodschappen of een liedje aanvragen. Of net voor jezelf ietsje aanvragen, je weet. Nou ja, kom eens, we gaan voort met vanavond zijn Boeren op Schop. Die muziek van Nico Langeveld was nog altijd voor mij lekker om naar te luisteren. Die album Nico Langeveld, zijn Trevers, zit ik hier voor mij. Kom, ik speel voor jullie hierin. Vanaf die album. Dus snut nummer 1. Dus Draai Bokkie. Geniet hem samen met mij.

Wat is iBanjo? Dat is een van die mooiste klanken die wereld als banjo muziek. Huh? Het bleef maar lekker. Wel, hier is Nico van der Nisburg met zijn lekker energie. Dus die Riesiesbaan zit hier.

0: geen brieken. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.
1: Ze rijden 1968 Chevy. Ze zei dat zo.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Kom en pak het hoef, hoef, wadi, wadi, hoef, hoef,
1: binnen aan my hoef, hoef, geen my bikkie. Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

hij zwak op en in groot blauw loop. En in naam op jouw hart met zandkorrels koop. Hier op je kus aangeraamd is, word je weer in met jouw gedachtes.